0: HR Radio.
1: Allee, wat gaan we nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: alleen op gedronken.
1: Oh, dat gaat echt erdoor zeggen. Dat was een oppositering dat erdoor binnen is.
2: Hé, dat je voor misschien rust doen.
1: Hé, anders
2: je toch alleen niet afgevraagd.
1: Pas op, jongens, zien wat dat gezegd, want als je in de privé-sfeer begint...
2: Goed, doet dat hier ook aan de
1: goed, pikeurbeul.
3: GMB Café.
4: Meer de Neven-app.

0: van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al. Hey.

0: muzyk. De beste moment, de beste muziek, Ulst op zijn best.
1: De looise maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

zitten. Ja, ze zal in rammen zeren. En ja, ze is perfect. Niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, ja, zo'n vreed machine. Bezien ze nog een keer. Je verdring die neroeige mos die nog een keer. Er is vijf volk in de stoosje. En nog een laatste keer.

0: Wat is dat voor iets?
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
4: App hem al.
5: Yeah.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valde. Is dan aan plushfit te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond. Hey.

film op Messel, die mooi in de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, goot dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi, zit met hier gewoon in mijn bloeden.

Moen dan gooi je gewoon slapen, de Amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: da muelo fe klasje du. Af da muelo fe klasje du. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af da muelo fe klasje du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
3: Die naam op

0: ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajoe!

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
0: App de mal.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

rode rage van flippos in een pakje chips is er niet verraad, zo'n gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan mijn foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten hier beste kont of wil, gewoon weg maar op internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie, of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, je er al bij hier, draait wie in, le carnavalfie.

0: vaste loof, doet er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

live van 0:30 in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Olst. La la la la.

0: Week.
1: De radio van ons naal.
2: Zeg Pascal, wat zat het er om toe, hè?
3: Ah wel jongens, ziet er dat niet? Om dansen.
2: Dansen? Je zegt gewoon een ozel ontspringen.

0: heren, jongens en meisjes, welkom in het centrum van ons chique steek. Welkom in de waar. Rale Crush, stel jij vandaag een première veren, Holst in Draadé.
1: Holst me vaster

0: beetje raar. Ik en Kruij, dat gordijntje heeft niet meer omhoog.
1: Allee, Morris, dan moet je wel een eigen rond dat koerikken trekken, hè. En Ostawa, de Gilles is aan de bekant.
0: Ja, dat wil ik.
1: Ja, dat was een spannerken, hè.

0: Zeg, Morris, maar is het onze dag, hè? Dan kunnen we nog eens van ons schat geven.
1: Hoi, Gerard, zwaag erbij af. Weet je het nog verleden jaar in de kolter? Allee, kom, waar zijn we nog de merk dat ze stonden al op ons te wachten?
2: De dag

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Deze's Christening. Eer oeren, lekkersteloeren en moeie van toort verrozen. Of liggen in een oorskas al joden toe in moezen. Als een vrouw of onze paddenmoed afdromen. Het ergste van al als

0: Amsterdam!
1: Wat heb je brunt?
2: GMB-café?
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

0: Zerafon van de Voelja Goeits van City Music luistert er online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
2: Wow, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken. Zo'n lep moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè.

0: echt vernolscht.
1: Ik al werven aten verslijten, ons leste noot is nog niet gestrijken.
2: Loepen al joren onze stoet, het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk leer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Radio en

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wij.
1: Meer de Neven app voor Fallen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Fallen Music. En luister naar Fallen Music overal en altijd. De Neven Fallen Music app.
2: App hem al.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

autonoom en listerouw en snort in je geheime paradoas, zal ik voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé, wacht om een dood.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razzaport. Draai toch een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razzaport.

0: Luten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Music. Echt Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasse schat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
2: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait al geprofiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: even drommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app. App hem al.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien.

worden, we worden, want joh, al te goed.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een feestje te baan.
2: Olsen er. Af daar, Gerrie.

0: mij door iemand op de
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

heb lekker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik wijzen, dat is niet voor mij. Het was op 1-2 draai geklonken, ik was Sander Dals ontslag. Dus ik stond met veel courage

0: Hij wil dingetje. Ideaal allebei.
1: Ajoe en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem. En dat stinkderp hier wat verder.
2: Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Onder de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje haven mijn recht. Hoe ik als mok dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink hier in de wind. Het is

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jegger. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zij een bijcafé.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Amerika mérite faire passer. Help your non-leave your crack the cribbles in the book. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn versloten om kan.

0: de 23.500 onder de rubriek voor doven en slechthorenden. En Piet, wat staat er morgen op het menu?
1: Ah, wel Mimi, kun je geloven dat ik het nog niet weet? Ik ga misschien morgen wat maken voor de wuffetjes. Maar ik ga aan de kijkertjes zeggen, u tellen we morgen naar je tv'tje, naar een nieuwe aflevering.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: DNB-café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

0: naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajoen Music en Zare Radio.
1: Want dat is toch een luteraar.

müzik. 100% oş. 100% karnaval.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en verappelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoektop City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

En dan nog het verkeer. Gelijk als verwacht stoot de Rink van Oost vast. Oei, de oompollende stroten en boaghangen zitten toe. Ons stage zijn de bomen echter vrouwen. En fantastisch nieuws van de loon. De bissen ruien op.

Er is een fil van onder Pierre Corneliskaai over de Zwetoekbrie. Verder langs de gendarmerie Noordenseshoek tot on Klaafarsken. En uw problemen van het Kwazelijk Plan tot on Datemert. Voor de rest ook nog stilstoon van de Pons.

0: Planeten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. AOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Oye, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren en naar achterhoofd nog vijden. Daar die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zou dat overdroom, jong?

Ze zoals zeg maar een moot, we gaan toch hier doen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: mooi met fruk. Santé mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Eger. Nog nooit gezien

Alles schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.

0: Music. R-Radio.
1: Amen, bester vriend.

0: kamerot, hè. Maar je lukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: Een foil slettest.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? GMB Café.
1: Meer de nieuwe app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App hem al.

0: Nee. Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: de Neven App voor Jo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.
2: App hem al.

Music Queen Bay. Tune in and the best radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons naar Ierland.

bespreken. Wat gaan we van het jaar doen? Oeh.

zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: mijn kompas, een paar ringen zet ik allemaal niet op, jong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat er om de bojotos.
2: Een dag de geluister naar Radio Music.

0: Nuotan Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Zeg Vincent, wat in de bistjes bij jou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen honolium? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze naal.
1: Scholletjes. Are you in music?

0: ene portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet!

0: de la Watina, zeg.
1: Zie de hoe dan niet. De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: blokken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
4: Ajoe en music.
3: Gedierig goede muziek.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Večeren, a Joen Music e Zara Radio.
1: Week al werden we aten verslijten, ons leste noot is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeien gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Draai toch een open raai. Als de klank van ons violen loopt, dan er leven wij, spelen ons concert.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jouwen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven Jouwen Music App.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. Voor vaste lavend is men aan jou en giljor in de wijk.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

in Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een oei, die een aan straks. Die gaat in grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeploeste tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooien. Worden we je gooien

Johnny zoals ze komt, zoals ze boeven in mijn oes. Want ze zoals het tietje, zoals ze hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal aan beteer. Omdat ze stoet, na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tofels op de stoelen. Ooit sta je en geef mijn hart gestoet.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

100% karnaval.

0: Hey, amen, everyone! Hey!
1: Del testimonio!

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo!

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Beide en blijf lekker van mijn god, jongens, zeg. Dan moet ik zo de andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat, we zullen ons op

veil ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsers stroten.

0: Kiske, na bene klashnat.
1: Na hoek jesters drinken van mijn pintjes en voetjes.
2: Are you in music? Echt oesters DNA.
3: Dat krijg je nooit kapot.

dat ze vond, eer wat je tol zeggen, het is plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een riche of krakiel. Als er op ons komt,

Och, et par roes, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve Lot, bedankt, ik was van troer af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: meer de Neven app. Voilà, jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: luister een keer af, jong dwozen.
1: Gij fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijt de roa. Verleggen alle grenzen,

0: is.
1: Oh, als Schilderman?
2: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar Radio en Music.
3: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot.
4: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
3: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
4: Deze is ons verhaal.

0: Ajo in Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Siedemstoorn op balkon. Met de volk in zijn ogen. Zijn gezicht naar de zon.

0: Cupido's, afdergeriet, tenzij me vertrokken.
1: Kom maar op zuiver Cupido'sje, al ons spoilers zijn gescheid van de jury die de liefde overwonnen.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Kapitalisten, äänandretisten, almoluesteren or.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music-app.
3: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: Dat is zeker dat.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. Ajoe Music, Zare Radio.

0: Oké, begin maar.
1: Das elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Tess en mijn nummer tafel springen me op een velouw. Want na gaan wij gaan messen, ons sloten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
2: Morden is, dat is morgen nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, moord dan een beter zoon. Doe ik in

0: van Litten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.